Jy's ingeskakel by SFM. Goeiemôre van my Johan Lerm uit die woord van die Here Efesiërs 5 vers 16. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Baie mense leef met 'n eendag mentaliteit. Eendag as ek aftree, eendag as my kinders groot is, eendag as ek baie geld het. Die probleem met die eendag mentaliteit is dat ons mis wat God vandag wil laat realiseer in ons lewens. Wat hy vandag vir my en jou wil gee en wil doen. Sy seën wat ons vandag kan verwag. Miskien moet my en jou mentaliteit eerder wees. Leef en laat leef. Nie eendag nie, maar nou. Vader, help ons om vandag binne te gaan met die verwagting dat U ons nou wil en sal seën. In Jesus naam. Amen. 90.1 104.1 SFM.

Kane. En ons deel was het wel, ek en jy gaan altijd lonk bly. Ons kyk na landbouzake. Begin by landbou.com, daar gaan het dan oor 3 miljoene rande skade aan paaie in Noordwes, die onlangs is swaar reën in Noordwes, het volgens vroeë raminge meer as 160 miljoen rande skade aan provinsiale paaie aangerig, ook brug in die aard.

nou op benade met Boks en Dice. Ons kyk na internationale dag. Dis onder andere vandag internationale I love my dentist dag. Ja, jy sê so in my mond, as ek so rond voel met my tong, dan is daar werk wat wag vir my tandarts en ek moet seker draai gaan maak. Dan is dit ook internationale roastery chicken day. Wanneer laas het jy 'n hoender op 'n roastery gehad? Kijk, hier in Suid-Afrika ons braai hom sommer maar op ons eie maniere, maar ja, so nou, roastery chicken moet maar lekker. Kyk nog verder deur wat dan nog is. Ek sien is en dan ook in Amerika is het Greyhound Day. Nou, ek dink dit meer te doen met hulle busse as wat het te doen het met die honde. So, ja, miskien bus bedag vandag. Rij jy nog bus? Wanneer laas het jy bus gery? Ek moet sê, ek het verlede jaar het ek een keer bietjie bus gery. Is anders as wat het vroeger was, maar is nog steeds, op een manier is het lekker, op een manier is het moeilik, maar is een interessante ervaring. Is ook dan vandag internationale World Cider Day, en dit is die internationale dag wat ons dan vier, maak een van die, jou eie.

0: Karina.
1: Is Danny Smith met Karina. Volgende nog is een Afrikaanse band, Watershed. Dit gevormd aan Johannesburg in 1998. So wat is het, 27 jaar oude band? Liggies, hulle groot hit wat hulle gehad het, wat internationaal groot was, was Indigo Girl in 2002. Daar is ook anders, soos Letters, Fine Way en Close My Eyes. Hulle het ook dan al een hele paar samas gewen. Hier is hulle, Watershed, en ons luister na Monday Train.
2: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
0: 90.1 FM.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

0: Michael and Mate gister aan. En voor dit broers is Stone River. Nou is baie amper tyd vir die nuus weer. Jess Glynn volgende met Hold My Hand.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Goeiemiddag en baie welkom by dag 2 van Junie maand 2026, precies 12 na 12. Rico is my naam, ouder gewoonte gaan ek jou geselskap hou tot so voor 3. So pas geluister na Spoegwolf met Loerie. Dankie ook mede collega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Morgenochtend weer terug op jou draadloos, maar as jy nie kan wacht tot morgenochtend nie, vanmiddag tussen 3 en 6, maak jy seker dat hy kry jou weer veilig by die huis. Jy kan uitsien na Rikus Nel, ek sien muziek van Black Flash, dan ook Deewald Dippenaar. Maar nou eers, Risk It All, geniet Keenan Eksteen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfm. Streek.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie.

0: 19 voor 2 met Wit Kasteel. Suid-Afrikaners koop minder brandstof, ry minder en besoek die vulstasie minder. Naarmate die uitwerking van opeenvolgende brandstofprysverhogings al hoe sterker gevoel word, volgens data het motoriste in Mei 23% minder brandstof gekoop, 17% minder brandstoftransaksies gedoen as in Januarie en Februarie. Suid-Afrikaners het ook gemiddeld 9% minder gery. Nou, wanneer die data met die afgelope paar jaar vergelyk word, word daar gesien veranderinge van meer as 1% in brandstofvraag en bestuursgedrag. En volgens Edwill bestee motoriste, ondanks minder ryery, minder brandstof aankope, steeds 15% meer aan brandstof as in Januarie en Februarie. Eenvoudig gestel, motoriste bestee meer geld en kry minder brandstof daarvoor. Die data wys ook dat dieselbestuurders die grootste aanpassings gemaak het. In Mei maand 10.9% minder gery, vergelyke met petrolbestuurders wat hul ryafstande met 8.9% verminder het. En vrouwebestuurders sê hul rygedrag ook meer as mans aangepas. Vroue het 9.5% minder gery teenoor 8.6% vir mans. Jonger bestuurders tussen 20 en 30 jaar het die minste veranderinge in hul reisgewoontes getoon met 6.8% minder gery. Bestuurders tussen 50 en 60 jaar het hul ryafstande met 10% verminder. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Jy

0: Ja, dat is 12 minuten na 2, dat is de laatste hier van ons dinsdagmiddag samen kerten. Na 4 een oorlog wat ons opas geluisterd het. Hier is ons met lach en hier hier kan je uitzien naar Nel Dey, Karleen van Jaarsveld, ook Murlaboom.
1: Muziek op zijn beste, net hier op SFM.
2: Samen met mij kan lach.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za
1: 24/7 SFM.

0: SFM weer.
1: Stel ek weer vooruitsig te vriestrek vir môre hier in Mosselbaai, reënerig met wind wat opsteek in die namiddag, begin op 12 draai by 18 grade Celsius, George 11, 15, reën en hy raak ook meer winderig hier na die namiddag toe. Nou snap hier hoe dikke reën, 8 op tot by maximum van 14, Oudtshoorn 8, 15, bewolk met periodieke reën in die namiddag, Uniondale 8, 14 met periodieke reën. Albertina en Stolbaai begin op 10 draai by 16 grade Celsius met reën so by tye. Periodieke reën in Riversdal ook, 6 op tot by 19 en laastens 13 op tot by maximum van 18 verpleit. Periodieke reën en dan ook wind wat opsteek in die namiddag.

Crystal met Run Through the Fire. Vandag is so vars gedagte uit die pen van Ralph Waldo Emerson en ek wil my verstout om te sê, ek dink is die tweede keer hierdie week, maar die man het soveel wyshede kwyt geraak. Hy het gesê, a foolish consistency is the hobgoblin of little minds with nothing to do. Ek gaan daai herhaal. A foolish consistency is the hobgoblin of little minds with nothing to do. To do.

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Absolute all-round legend Babe Ruth kondig sy uittrede as speler aan op 40-jarige ouderdom. En op hierdie dag in 2024, gymnast Simone Biles op 27-jarige ouderdom wen haar rekord 9de Amerikaanse kampioenskap in Fort Worth, Texas.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Dance with a Stranger met The Invisible Man. Ok, so popkultuur moment op hierdie dag in 1983 word die fliek, hierdie volgende fliek in Duitsland vrygestel. Attack of the Killer Tomatoes. 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Sielike weer vooruitsig te vries trek vir môre. Hier in Mosselbaai reënerig met wind wat opsteek in die namiddag begin op 12 draai by 18 grade Celsius. George 11:15. Reën en hy raak ook meer winderig hier na die namiddag toe. Nou snap hier hoe dikker reën 8 op tot by maksimum van 14. Oudtshoorn in 8:15 bewolk met periodieke reën in die namiddag. Uniondale 8:14 met periodieke reën. Albertina en Stolbaai begin op 10 draai by 16 grade Celsius met reën so by tye. Periodieke reën in Riversdal ook 6 op tot by 19 en laastens 13 op tot by maksimum van 18 verpleit. Periodieke reën en dan ook wind wat opsteek in die namiddag.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Welkom terug, dit was Moses Metroman met Reus en Quentin Prinsloo voor dit met Styf Vas Hou. Hier is Miller Brand saam met Michael van der Walt en Plattelanders.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM. Ons maak dit lekker.